0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Justin Timberlake met Mirrors. Net voor het ons gehad, Beyoncé, Sweet Dreams. Dit is nou so 10 minuten na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel het met Afan die Skoon met jou Sunrise Shake-Up Show. En jy nog nie seker is precies wat om aan te trek vandag nie, hoe gaan die weer lyk? Ja, bly gerus ingeskakel, ek gaan vir jou laat weet. Kom ons kyk so, ons begin in die strand, Helderberg area, Gorms Bay, so moes het wees. Ons kyk so vir die week. Vandag het ons een matige dag met bykie bewolkte weer, maar bykie sonskyn wat later gaan deurkom. Temperatuur matig met een maximum van 19 en een minimum van 8 vanavond en morgenochtend. So lekker koelerig in die aande, maar ek moet sê, as die temperatuur net so gaan hou tussen 19 en 20, gaan het baie lekker wees. Wind wat ek veel gaan plan, net so 9 km per uur hier in die strand. Wat morgen betref, op prachtige sonskyn dag, klein bykie wolke, maar die temperatuur raak al bykie warmer met temperature van so maximum 20 en een minimum van 8. En al vrijdag lyk het of ons ook een lekker dag gaan hee. Lyk of het bykie warmer word, so na die naweekse kant, as ons temperatuur wacht van een maximum 21 en een minimum van 8. Lyk met die aand is maar koelerig hier in die 8 grade. En saterdag lyk het ook na 20 grade. So ons sien uit na baie mooi weer, wat die winter aan betref, so in die middel van die maand. As ons kyk hier na Grabouw, ook baie dieselfde, so bykie bewolkte weer met meer sonskyn vandag. Matige temperatuur vandag, maximum 19 en een minimum van 8. So wat morgen aan betref ook een prachtige sonskyn dag, maximum 20 en een minimum van 8. So ook vir vrijdag, as het so klein bykie warmer word en met meer sonskyn weer. Wat die wind dan betref, daarin Grabouw net so 9 km per uur en morgen so 7 km per uur. So glad nie eindelijk een sterk wind wat gaan waai. Nie. Kom ons kyk na Stellenbos. Bewolkte dag vandag daarin Stellenbos, maar meer sonskyn sal ek sê. Temperature maximum 19 en een minimum van 10 en met windspoed van so om en by 11 km per uur. Morgen by diezelfde, ook bewolkte dag met sonskyn weer maximum 19 en een minimum van 11. En dan vrijdag lyk het of het lekker warm gaan wees. Prachtige dag wat voorleven vrijdag in die naweek. As ons sonskyn weer verwacht, temperature maximum 20 en een minimum van 9 vir Stellenbos. As ons beweeg daar na Kaapstad toe vanmorgen, ook een prachtige bewolkte dag wat voorleven. Temperature matig met so om by 18 grade, minimum van 10. En sterker wind wat gaan waai so 13 km per uur. Wat morgen betref, meer een sonskyn dag wat voorleven met een klein bykie wolke, maar temperature nog laag, maximum van 18 en een minimum van 11. En dan hier teen vrijdag raak het een klein bykie warmer as dit prachtige sonskyn weer is wat ons kan verwag vir Kaapstad. Temperature maximum 19 en een minimum van 10. Dis wat jou weer aan betref vandag en vir die rest van die week. So ek sien uit na prachtige sonskyn daar, so vir die winter kan het net lekker raak. Ek het vir Terry Swims wat vir jou gaan sing The Doors.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Blakman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.